Op het zie me witte vrij. We zo één met de zeest, we zo één met zie mij in de meer, missie je witte vrij. Vrij die dag even, zijn wie zo'n beetje zo bleef. Op het zie me witte vrij.